van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Nou ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey Mevrou Brown, dit gaan goed, deur Lirika Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

0: got his letters.
1: But he'd still be. Hij heeft vannacht met die trappies afgelopen. Een donker figuur die in die doffe kolle is door die reen. Ik het nou blij sit, gehuil. Toen hij onder bij die afdraaipaaikie kom met hij, het hij sy hand net een keer opgelig. Nie is omgekyk nie. En toe kon ek hom nie meer sien nie. Dit het lang en aanhoudend gereen daardie aand.
2: Dit was die voorlaaste episode van Die Huis in Hertestraat, geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.

van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey mevrou Brown, dit gaan goed deur Lirika Raag. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kiesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

0: Ons was miskien een in een vorige lewe, maar nou is het al met ewe die helfte of jezelfde.
1: Maak hier erg saak nie,
2: middernacht stilte is,

van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Nou ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey Mevrou Brown, dit gaan goed, deur Lirika Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

soos middernachtstiltes en lomerige winde en nog baie meer. Soos een aand met helder sterre en die soetgeur van blomme, soe voel ek oor jou.

ons is anders, maar toch is zeller. Hoe ek is ek? Jij is mijn beter helft.

0: mag je er zaak mee.
1: Middernacht stiltes,
0: mag je er zaak mee.
1: Aan met helder sterren,
0: mag je er zaak mee.

0: Dobby, Dobby, kom gauw. Dit is mevrouw Heinz, sy is bezig om dood te gaan.
1: Wat
0: mevrouw Heinz is bezig om dood te gaan, kom help me, alsjeblieft, kom help me!
2: Die huis in Hertestraat word geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.